0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek. Ah.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter.
3: Een bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.
4: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen, vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 26 september alweer. Ja, de laatste zaterdag van september. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat het is eigenlijk best wel lekker weer. Het is niet koud, misschien dat er wat regen gaat vallen, maar dat gaan we nog zien. Vanmiddag schijnt in ieder geval de zon in Montfoort. Dus als je erop uit moet, ik zou zeggen, ga erop uit. Maar luistert in ieder geval tot 2 uur even naar Radio Stad Montfoort. Wat gaan we doen vandaag? Heel veel muziek draaien. Ik kwam een hele bekende tegen vanmorgen en die zei: Rien, maak er wat van vandaag. En ik denk, ja, ik ga voor jou maar gelijk wat draaien. Willem, deze is voor jou, The Kinks, live, Lola. MUZIEK

Ja, dat waren de Hermans Hermits met No Milk Today. Ja, en als ik voor Willem wat gedraaid heb, kan ik het voor Henny niet laten natuurlijk. Ik heb klaarstaan Fats Domino met Blue Monday.

Ja, de Righteous Brothers met You Love That's That Loving Feeling. We gaan even naar Clouseau toe, een oudje, passie.

Ja, dat was Danny Vera weer eens met de rollercoaster. We gaan lekker door, nu wel met Hot Chocolate en Emma.

Ja, ik hoorde dat Jannie dat heel erg mooi vond, de Cats. En dit keer het nummer Where Have I Been Wrong. We gaan naar de Dizzy Mens Band toe. Vervlogen tijden, maar ze hebben het over de opera.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

Ja, zo zit het eerste uurtje Staatsparaat er alweer op. Hè. Als het mooi is, dan vliegt de tijd. We gaan even koffie drinken en dan komen we snel weer bij u terug. Tot zo.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radio bingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En we begonnen natuurlijk met een nummer van de Golden Earring en dat was dit keer Going to the Run. Nu gaan we naar Johnny Cash toe met Hurt.

Ja, dat was Paul de Leeuw, Rutje Kot met Blijf bij mij. September lopen we ten einde en dan moet ik natuurlijk draaien van Green Day, Wake Me Up When September Ends.

Ja, dat was Frank Sinatra met I've Got You Under My Skin. De volgende is er een van Dem. Daar maak ik Bart gelukkig mee. Als hij op de boot zit luisteren, dan vindt hij het mooi. It's All Over Now, Baby Blue.

Ja, Let's Stick Together, Brian Ferry. En zo zijn we aan het einde gekomen van weer twee uur staatspraat. We hebben eigenlijk helemaal niet gepraat, we hebben hele mooie muziek gedraaid. En dat blijven we voorlopig nog even doen hoor. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. Voor degene die nog op pad gaan, je hoeft geen paraplu mee te nemen, heb ik net vernomen. Dus lekker je gang gaan. Ik ga eruit met het nummer van Norah Jones, Sunrise. En ik zou zeggen, tot de volgende week maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter.
3: Een bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt twee raketten en twee drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radio Stad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radio bingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Na een weekje afwezigheid weer het bekende geluid van tussen 12 en 2 met Kees en Dree hier op de radio. Radio Stad Montfoort om 12 uur op deze heerlijke zaterdag.
4: Ja, zeker.
3: Het is zaterdag 26 september 2026 en we gaan beginnen aan uitzending nummertje 413.
4: Ja, inderdaad.
3: Kees, je hebt vorige week gevist.
4: Ik heb vorige week gevist.
3: Samen met Dennis een
4: koppelwedstrijd gevist.
3: En ik zag twee foto's voorbij komen van twee mooie karpers.
4: Ja, inderdaad. En we zijn vierde geworden dus. En ik had allemaal hoop op Dennis gevestigd, maar die had niks. Dus ja, dan moet je ze zelf maar vangen.
3: Maar het is een teamsport dan, hè?
4: Ja, nee joh, maar het was super gezellig. Het was een heerlijke dag. Dus ja, nee, echt heel erg leuk.
3: Helemaal goed. Leuk.
4: Enorm genoten.
3: Goed zo. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben best een druk programma, want we hebben zowel in het eerste uur als in het tweede uur een interview.
4: Ja.
3: Het eerste uur gaan we bellen met Jessica van Schaik. Binnenkort zijn in de Sint-Josef de Nederlandse kampioenschappen rolstoeldansen.
4: Ja, klopt.
3: En Jessica wil er graag wat over vertellen om, denk ik, ook zoveel mogelijk publiek die kant op te
4: krijgen. Zeker te weten, nou nog.
3: En ik ben ook benieuwd of ze zelf bijvoorbeeld meedoet.
4: Ja.
3: Helemaal goed. Verder hebben we uiteraard de artiest van de maand, de Guilty Pleasure, het sportoverzicht, het nieuwsblok.
4: Ja.
3: Maar we beginnen met het bericht over twee overleden artiesten.
4: Ja, dat klopt. Want het kan niemand ontgaan zijn, denk ik. Op 15 september werd het lichaam gevonden van Ben Saunders in de Rijkerswoerdense plassen.
3: Ja.
4: En,
3: bij Arnhem is dat.
4: Bij Arnhem is dat trouwens, ja. En hij is 43 jaar geworden en hij was Nederlandse zanger en hij was de eerste winnaar van Idols of zo'n soort programma.
3: Precies, ja. Verder ook overleden is Rosalind Ashford. Zij is op dezelfde dag overleden op 15 september. Zij is wel wat ouder geworden, 83 om precies te zijn. Ze kwam uit Amerika en ze was zangeres van de Vandellas. En samen met Martha Reeves had zij een grote hit met Dancing in the Street. Later gekofferd door heel wat andere artiesten.
4: Ja, onder Bowie en Jack.
3: Bowie en Jack, inderdaad.
4: Ja, ja, ja.
3: Maar we beginnen met een nummer van Ben Saunders. Want hij heeft ook gewoon, naast dat hij in de talentenshow goed deed, ook hits gehad.
4: Ja.
3: Dit was een eigen nummer van hem, geen cover. We gaan draaien. Kill for a Broken Heart, Ben Saunders.

0: Is dit bekend of is dit bekend, Kees?
1: Dit is heel bekend, absoluut zeker
0: Dancing
1: weten.
0: In the Street.
1: Ja.
0: Martha Reeves en de Vandellas waren dat. We gaan snel verder met het sportoverzicht, Kees.
1: Ja, doen we het wel.
0: Ja.
1: Je hebt altijd van die vervelende ventjes, hè? Die bellen je dan.
0: Ja.
1: Dan bellen ze je weer terug en dan zeggen ze van... Heb jij toevallig op teletext gezien wat hij terecht gedaan heeft? Dan denk ik, maar ik was al blij dat die lijn niet viel meteen.
0: Wie was dat?
1: Ja, natuurlijk kraaien.
0: Okay.
1: Ja, altijd van die vervelende kereltjes die gaan dan erachteraan bellen.
0: Ja,
1: nou
0: ja,
1: nou, maar door de zure appel heen gaan buiten.
0: Oh, en het was nog tegen Feyenoord ook natuurlijk.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus ja. Heel
0: Kees, veel. Nog even, en trouwens Ajax ook. We moeten even met de billen
1: blijven. Ja, komt-ie.
0: Start er maar lekker in. Het sportoverzicht vorige week, voetbal. Nou ja, we zeiden het al. Ajax moest het thuis opnemen tegen Excelsior. En stapelde kans op kans op kans op kans. Ik geloof totaal hebben ze 33 doelpogingen gehad. Waarvan 8 ook echt tussen de palen. Daarvoor gingen er maar 2 in. Excelsior is er 4 keer uit geweest.
1: Ja.
0: Ook 2 keer op doel geschoten. En die gingen er ook allebei in.
1: Ja.
0: Met andere woorden, de eindstand was 2-2. Feyenoord kreeg Utrecht op bezoek. Ja, dat was toch wel, denk ik, een pak op de billen voor Utrecht, Kees.
1: Nou, als je binnen een kwartier al op 2-0 achter staat, dan is er weinig ook nog.
0: En ik heb een klein beetje zitten kijken, maar zo naïef.
1: Ja, dat klopt ook wel. Ik denk dat het probleem ook in de verdediging zit.
0: Ja.
1: Tweede helft vond ik wel een stukje beter.
0: Want ik zag die, ik weet niet of de vleugelverdediger is, maar die donkere jongen waar voor mij Hats Moussa afstormde, tot 2 keer toe doet hij hetzelfde en schiet hij hem in de korte hoek binnen.
1: Ja,
0: en dat
1: inderdaad.
0: Is, ja, heel, zo naïef.
1: Ja.
0: Maar goed, verloren, Kees.
1: Ja, ach.
0: Volgende week weer beter.
1: Ja.
0: Oh nee,
1: we spelen voor Tony. We
0: hebben even niks. Nee.
1: We lopen tot 11 oktober, hoef ik niet te huilen.
0: Dan de wedstrijd van het weekend eigenlijk. Twente-PSV. Hele spannende pot waarin Twente uiteindelijk aan het langste end trok. 3-2 winst. Ja, ik denk dat voor de competitie hoop geeft voor alle andere teams.
1: Dat sowieso.
0: PSV te verslaan kan zijn.
1: Ja.
0: AZ moest het thuis opnemen tegen Telstar en won met 1-0.
1: Was ook moeizaam overigens.
0: Ja, wel moeizaam, maar ze staan daardoor wel nu alleen aan kop in de competitie. Deze week dus geen competitiewedstrijden in verband met interlandverplichtingen. Het Nederlands elftal heeft daarvoor al gespeeld afgelopen donderdag. In de Johan Cruijff Arena voor de Nations League kwam Duitsland op bezoek. En het werd 1-1. En pas in de verlenging eigenlijk, in de extra tijd, wist Nederland gelijk te maken. Met trouwens een schitterende goal.
1: Ja, absoluut.
0: Een hele mooie buitenkant voetpaas van Bommel en Gakpo die hem heerlijk binnenloopt. 1-1. Ik heb de wedstrijd niet helemaal gezien, maar als ik de statistieken bekeek, had er meer in moeten zitten voor Nederland.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Zeker. Dat denk ik wel.
0: Nederland had meer balbezit, meer kansen.
1: Ja.
0: Meer aanvallende intenties, om het zo maar te zeggen.
1: Maar het zijn en blijven Duitsers. Hè?
0: Ja.
1: Dus ze blijven altijd een beetje achter je horen hebben. Maar ik vond ze in ieder geval sprankelende voetballen als onder Koeman. En dat vond ik wel een dingetje al.
0: Nou ja, laat dat hoop geven voor de toekomst. En die toekomst is al heel snel, Kees. Want morgen moet Nederland in Servië het opnemen tegen Servië. Ook weer voor de Nations League. Dan de Formule 1. Deze week is race 15 inmiddels alweer in Azerbeidzjan, in Baku. Gisteren was de kwalificatie waar Russell de snelste was. Leclerc gaat van plek 2 starten en Piastri van plek 3. Antonelli reed in Q1 zijn bandjes eraf en start daarom van plek 15, 16 zeg ik uit mijn hoofd. En zal dus weer een inhaalrace moeten rijden. Ook Max deed het niet goed. De trainingen verliepen nog allemaal prima. Dat hij bijna de snelste was. Eerste, tweede, derde, daar hing het om. Maar uiteindelijk in de kwalificatie 8e. En de race is trouwens vandaag, dus niet op zondag, maar op zaterdag, al om 1 uur. Dus,
1: om 1 uur schakelen wij over op de computer.
0: Ja, dan zetten wij hier de computer aan en gaan we lekker. We zijn er tot 2 uur. Maar inderdaad, voor de liefhebbers, straks om 1 uur is al de race. Dan wielrennen. De hele week is er al op allerlei niveaus en allerlei manieren wereldkampioenschappen in Montreal, in Canada. Met ook al voor mij een gouden en een zilveren medaille voor Nederland.
1: Ja.
0: Maar de elite, zoals het heet, de profs, die komen vandaag en morgen voor de wegwedstrijd in actie. Vandaag om 3 uur starten de vrouwen voor hun 180 kilometer. En morgen ook om 3 uur starten de heren voor, let op, 274 kilometer, Kees.
1: Ja, ik weet niet of je van de week beelden ervan gezien hebt.
0: Ja, ja,
1: heb je
0: ja.
1: die Spaanse ploegleider over het parcours ja. zien racen nah, met zijn auto?
0: Bal, joh.
1: Ja, joh.
0: Dus... Zijn wielen kwamen los.
1: Ja, dat bedoel ik. Hij ja. werd ook meteen uit het, meteen geschorst wegwezen ja. naar huis toe.
0: Nou, ben ik vorige week op vakantie geweest en heb ik ook af en toe wat gefietst. Ja. Elektrisch, dan wel
1: ja.
0: te verstaan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dus op de halve snelheid van wat hun ongeveer inrijden.
1: Ja.
0: Maar dan vind ik 30 kilometer al heel ver, hoor.
1: Ja, dat is het heel ver, zeker te weten. En dan moet je de 274.
0: Nou, dan ga ik pijn krijgen op plekken die... nou.
1: Zeker te weten.
0: Dat willen we allemaal niet weten. Nee. Maar goed, Kees. Hey.
1: Ja.
0: We zeggen het eigenlijk elke week.
1: Ja.
0: Als we het hebben over toppers in de sport.
1: Hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: En zo is dat.
2: Top 40, top 40, top 40.
3: Nummer 1.
0: En daar verandert eigenlijk helemaal niks. We kunnen op zomerreces gaan. Ja. We kunnen nog een keer een weekje extra vakantie hebben. Ja. De WK voetbal. Ik kan niet eens meer herinneren in welke kleur Nederland speelde. Zo lang geleden is het al. Maar Shakira en Burna Boy staan nog steeds op nummer 1 in de nationale top 40. Dai dai.

0: Montfort.
1: Nog altijd op nummer 1 in de Nationaal Top 40. Shakira en Burna Boy met het nummer Die Die.
2: Ik ben hem nou al zat, hoor. Hij kan nou wel een nieuwe komen.
1: Maar je kan er wel lekker op dansen, Kees.
2: Ja, dat zal vast wel.
1: En dat brengt ons bij het volgende. Want dansen is voor iedereen.
2: Ja.
1: Voor groot en klein, voor dik en dun. Voor man, vrouw, voor alle mensen die er eigenlijk zijn. Zo ook voor de minder, hoe moet ik zeggen?
2: Minder valide
1: personen. En daarvoor hebben we Jessica aan de lijn. Jessica, goeiedag.
3: Goeiedag, hallo. Goedemiddag.
1: Jessica Verschaik, een bekend gezicht, bekende naam in Montfort, geboren en getogen hier in ons mooie stadje. En jij gaat over 3 weken, is er een groot spektakel in de Soos.
3: Ja, klopt.
1: Wat gaat er gebeuren, Jessica?
3: We hadden het over de dansen.
1: Ja, precies.
3: Er zijn dus 18 oktober is er in de Soos de Nederlandse kampioenschappen rolstoeldansen.
1: Rolstoeldansen, juist. Heel goed, heel goed. Ja. Denk ik sowieso een hele eer dat dat in Montfort plaats kan vinden, de Nederlandse kampioenschappen.
3: Ja, zeker.
1: En heb jij daar een beetje in mee proberen te organiseren dat het deze kant zou komen?
3: Ja, nou, de organisatie die zocht dus een locatie.
1: Mm-hmm.
3: En ik heb gewoon gezegd van nou, de Soos, dat zou een perfecte plek zijn.
1: Ja, ja.
3: En ze zijn daar een beetje kijken en zeiden nou, zeker. Dus... vandaar dat ze bij de Soos zijn gekomen.
1: Bij de Soos zijn gekomen,
3: ik vind
1: goed,
3: dat ontzettend leuk, omdat ik dan eigenlijk in mijn eigen stadje iets kan laten zien waar ik heel veel passie voor heb.
1: Ja, precies. Want ik zit niet zo in dansen, maar jij doet het denk ik op zo'n niveau dat je mee mag doen aan de Nederlandse kampioenschappen.
3: Ja.
1: Kijk.
3: We hebben 3 niveaus. Dat zijn de beginners, de gevorderden en de echte profs.
1: Ja.
3: En ik zit ondertussen bij de profs.
1: Kijk aan.
3: Ja.
1: Dus je verdient er dik geld mee.
3: Nee, dat kan niet.
1: Heel goed. Je zegt 3 niveaus. Met andere woorden, dat is waarschijnlijk een dagvullend programma over 3 weken in de Sint-Jozef.
3: Ja. We beginnen om 10 uur. En ik denk dat het rond 5 uur pas weer afgelopen is.
1: Precies, met de naam een prijsuitreiking. En dan gaat iedereen langzaam weer huiswaarts. Wat zijn jouw kansen? Maak je kans op het worden van Nederlands kampioen, denk je?
3: Ja, ik doe namelijk met 3 verschillende klasses mee.
1: Ja.
3: Ik doe mee met een freestyle dans.
1: Ja.
3: Dus mijn danspartner en ik hebben samen een muziekstuk uitgezocht en daar samen een choreo op gemaakt.
1: Ja, oké. Okay. Helemaal zelf gemaakt.
3: Helemaal zelf gemaakt.
1: Kijk, ja, leuk.
3: Dus dat is echt mijn pronkstuk. Daar ben ik echt heel trots op.
1: Ja.
3: En dan ga ik ook nog meedoen in de solo dans. Dus dan ga ik alleen dansen.
1: Ja, ja.
3: En dan moet ik 5 dansen laten zien aan de jury.
1: Mm-hmm.
3: En dan ga ik nog met mijn danspartner samen letten dansen.
1: Kijk.
3: En dat zijn ook 5 letten dansen die we dus moeten laten zien aan de jury.
1: Precies, dus je maakt op 3 vlakken zeg maar kans om Nederlands kampioen te kunnen worden. Ja.
3: Ja.
1: En niet om de druk op te leggen, maar het zou leuk zijn als je het wordt natuurlijk.
3: Tuurlijk. We doen allemaal ons best, maar we gaan het wel zien.
1: Hey, je zegt die dag vanaf, wat zei je, 's morgens, hoe laat?
3: 10 uur.
1: 10 uur, 10 uur. Is de Soos open voor het dansen. Stel, er zijn mensen die dat graag zouden willen komen bekijken. Dat kan gewoon?
3: Ja, mag. Ja, we hebben wel intree.
1: Ja,
3: 20
1: ja.
3: euro per persoon om intree, om binnen te komen.
1: Om binnen te komen, ja.
3: Maar dan kan je wel een keer zien hoe dat gaat en wat er allemaal mogelijk is, ook met het rolstoeldansen.
1: Ja,
3: want ik denk dat een hoop mensen eigenlijk niet echt goed weten wat het inhoudt. Maar het kan er heel spectaculair uitzien en dat is wat ik eigenlijk liefst zou willen.
1: Ja.
3: Niet dat hele gemaakte, maar het kan heel tof eruit zien. Dus,
1: precies, en dat laat je natuurlijk
3: welkom.
1: Het liefst aan je eigen volk, aan je eigen Montfortse publiek, laat je dat heel graag zien natuurlijk.
3: Ja, precies. Ja.
1: Nou, helemaal top. Zit je verder ook nog in de voorbereiding of is dat echt helemaal door de bond overgenomen en jij hebt alleen gezegd van het zou leuk zijn als
3: het
1: hier...
3: Nee hoor, de bond neemt het verder over en ik ga me concentreren op al mijn dansen.
1: Op al je dansen.
2: Ja, Jessica, want dat wil ik wel eens even vragen. Want het is nou niet zo dat jullie in de woonkamer even gauw kunnen gaan dansen. Dat vergt voor jullie ook wel wat voorbereiding natuurlijk. En waar oefenen jullie?
3: Ja, ik oefen zelf in Woerden.
2: Ja.
3: Daar zitten we eigenlijk in een soort van bejaardenhuis. En daar doen we waar mensen normaal gesproken hun eten. Halen we alle tafels weg en dan wordt het voor ons een balzaal.
1: Kijk,
2: kijk.
1: En ook je danspartner die komt dan naar Woerden toe om daar samen met jou te oefenen.
3: Ja,
1: precies.
3: Ja.
1: Ja. En hoe ja. vaak moet jij trainen daarvoor, Jessica?
3: Wij trainen ongeveer 2 keer in de week. Wel 3-4 uurtjes achter elkaar.
1: Oké, kijk aan. Dat is, zijn mijn beste, ja. beste dagdelen.
3: Ja.
1: Helemaal goed, hartstikke leuk. Ja, ik raad iedereen aan die daar een beetje interesse voor hebt om over 3 weken naar de Sint-Jozef te komen. En vanaf 's morgens 10 tot 's middags 5 alle dansers en danseressen en met name jou natuurlijk te komen bekijken.
3: Ja, ja, zou ik heel erg leuk vinden.
1: Helemaal goed, Jessica. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen, want er zal altijd nog verbeterpuntjes zijn.
3: Zeker, ja.
1: En we wensen je heel veel succes, maar eigenlijk nog veel meer heel veel plezier die dag.
3: Ja, dankjewel. En fijn dat ik even bij jullie in de uitzending mocht.
1: Geen enkel probleem. Hartstikke leuk om...
2: Ja, wellicht kunnen we na 18 oktober weer even iets inplannen dat je eens even vertelt hoe het geweest
1: is.
2: Hoe het gegaan is, want dat is wel leuk.
3: Nou, dat vind ik een leuk idee, zeker.
1: Nou, gaan we jou de week daarna bellen, maar daar hebben wij nog even contact over buiten de uitzending al meer.
2: En het kan niet misgaan, hoor, geloof me, want 18 oktober is een hele bijzondere dag.
1: Want dan ben jij jarig.
2: Dan ben ik jarig.
1: Ja, precies. Goed, Jessica, dank voor je tijd eventjes. En nogmaals, heel veel plezier en succes over 3 weken.
3: Dankjewel.
2: Goed zo. Doei, succes.
1: Hoi.
3: Doei.
1: Jessica Verschaik, ja, spannend denk ik voor de...
2: Zeker, nou en of, zeker. En zeker ook in je eigen stad is dat best wel heel leuk.
1: Iets heel bijzonders. Hartstikke leuk. Ja, dansen doe je op muziek. En laten wij nou toevallig in de radiostudio zitten en muziek kunnen draaien. Dus we gaan snel naar het volgende nummer. Het is van een beetje een rockband, Aerosmith. Ze maken hele harde muziek, maar af en toe ook wel wat gevoelige ballads, om het zo te zeggen. En daar is dit er één van. En hij komt voor jouw verlanglijstje, Kees.
2: Ja.
1: Wat gaan we draaien?
2: Holy my soul.
1: Ik heb wel een plakketje.

0: Aerosmith, Hole in My Soul, blijft goede muziek die die gasten maken.
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan het nieuwsblok in, Kees.
1: Ja.
0: Met andere woorden, achter elkaar het Montfoorts en Linschoters nieuws en daarna het weerbericht en de uitgaanstips.
1: Alles achter agenda. Elkaar, zo is het.
0: Dus mensen, bij deze het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: Het echtpaar van de Stok was afgelopen week 60 jaar getrouwd en hartelijk gefeliciteerd namens jou.
0: Maar, zeker.
1: En er is een voorlopig ontwerp voor het straatwerk in de Hoog- en de Keizerstraat. En op dinsdagavond 29 september is iedereen van harte welkom om het ontwerp te komen bekijken en uw mening te geven. Je mag je mening geven.
0: Ik zag een fotootje op Facebook voorbij komen en ik had het idee van, is het nou echt heel anders als dat het nu is?
1: Nee, ik denk dat de indeling wel hetzelfde is, maar misschien iets beter gelegd, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, oké, dat kan dan geen kwaad waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Maar inderdaad, het is weer een gekleurde baan met aan de zijkant andere kleuren. En
1: in
0: het midden weer een
1: baantje.
0: Geen tramgroot, maar...
1: Nee.
0: Het lijkt er heel veel op.
1: Het lijkt er heel veel op, ook wat hier voor het Antoniushof ligt.
0: En ik zag ook een foto die Leen het Schil had gemaakt van, ja, als we het allemaal een beetje aankleden. Er zaten ook wel met AI plantjes voor de winkels gezet. Ja. En wat licht.
1: Straatmeubilair.
0: Dat zag er wel gezellig uit.
1: Oké. Dat had hij weer leuk gedaan. Ja. De bijeenkomst is in het Sint-Josef en die is van 7 tot 8:30. Dus 29 september. Ja. En door werkzaamheden aan de duiken bij de Heeswijkerpoort is 5 en 6 oktober de weg al daar ook gedeeltelijk afgesloten. Hou hier rekening mee. Als je daar moet zijn.
0: Zal ik doen, Kees. Dank je
1: wel. En heb jij op de site van de Zenderstreek gekeken?
0: Ja.
1: Stond ineens een heel aan de bingo team op de foto, zeg je het?
0: Ja, volgende week is grootse bingo hier bij Radio Stad Montfoort. De hele dag door.
1: Ja, van 4 tot 12 s'nachts.
0: Van 4 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. En er stond een oude foto van het RSM Top 100 team.
1: We werden gepresenteerd als het nieuwe bingo team.
0: Het Top 100 bingo team.
1: Nou, komt uiteindelijk toch in orde, zie je het?
0: Ja, zo is het.
1: Ik ga meteen door met het weerbericht.
0: Ja, gaan we verder met het weerbericht, Kees.
1: Het is droog en er trekken wolkenvelden over het land. Tussen de bewolking door schijnt geregeld de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond begint het van het noorden uit meer op te klaren. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal 25 is het in het Limburg wat warmer. Maandag is het eerst wat wisselvallig, maar de dagen daarna volgt de nazomers weer met temperaturen boven de 25 graden. Ja. Dus vanaf dinsdag, woensdag wordt het 27 graden.
0: 26, 27 graden. Ja. En Limburg zelfs gaat de 30 weer aantikken.
1: Ja, inderdaad. Nou warmen we niet op, geloof
0: en,
1: ik. Maar...
0: En dan moet ik weer werken.
1: Ja, ik ook hoor.
0: Ja,
1: daar kun je je schouders ophalen. Ik moet ook werken.
0: Ja, maar ik had wel vakantie nu.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is nu voorbij. De
1: vakantie is nu voorbij.
0: Ja.
1: Vervelend, hè?
0: Nou, nee hoor.
1: Nee, hè.
0: Als gaat geld veel te hard.
1: Ja, zo is het. Kijk, en als het, zeg ik net wat we net al zeiden, als je maandag niet herkennen, krijg je gewoon lekker weer naar huis toe. Hè?
0: Nou, dat heb ik me wel voorgenomen, ja.
1: De agenda, ga ik meteen maar mee door.
0: Ja.
1: Je zei het net al, zaterdag 3 oktober, Radio Stad Montfoort, een lange radio bingo van 4 tot 12 s'avonds.
0: En de bingo kaarten verkrijgbaar via internet, maar ook op alle bekende
1: voorverkoopadressen.
0: Ja.
1: Inderdaad. Zaterdag 3 oktober is ook het Oktoberfest van Ons Genoegen in de Notenbalk.
0: Ja, en daar gaan we het tweede uur met Martin Koolschot even over hebben, rond kwart om twee.
1: Zaterdag 10 oktober is Pul op de plaats.
0: Mm-hmm.
1: En 28 tot en met 31 oktober is weer de Vogelshow in de Zoos.
0: Kijk.
1: Dus,
0: nou, altijd leuk. Dat was hem, Kees.
1: Dat was hem helemaal.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaan we langzaam maar eens kijken wat de artiest van de maand is.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Het is al even geleden.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Weet jij het nog, Kees?
1: Ik weet het nog.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, hoor. Ik weet het zeker.
0: We hebben pas één zaterdag gehad en dat was 2 weken geleden. En toen hebben we gedacht van, ze is pas overleden.
1: Ja.
0: En daarom vinden we eigenlijk dat we een soort klein eerbetoon aan haar moeten doen.
1: Ja.

0: Scooby Boo was dat, Kees.
1: Scooby Boo.
0: De hond, genaamd Boo. Me and You and a Dog Named Boo, Lobo. Even terugkomen naar de agenda, want we kregen nog een aanvullende
1: We kregen nog even een nabrandertje. Nou is... ik zeg verder niks, hè. Peter van Wijngaarden, die appte mij. En je vreet bij de agenda te noemen dat op 24 oktober de Open Bedrijvendag is in Montfoort en
0: Precies, Leeschoten. Precies.
1: En maar dan gaan wij nog met een interview met
0: Peter. Gaan we Peter nog een keer in Duits en dan krijgen we erover zeker.
1: Dus
0: zeker.
1: In wezen praat hij nu voor zijn beurt. Laten we het zo maar zeggen.
0: Ja, goed, we hebben het 2 weken geleden ook al gemeld.
1: Klopt,
0: dus
1: klopt,
0: hadden we
1: klopt.
0: Nu ook moeten doen. Kees.
1: Ja, dat wel, maar goed, het
0: dus
1: is
0: zeg
1: nog
0: maar,
1: september.
0: Zeg maar, sorry Peter.
1: Sorry Peter. Ja, ik heb hem van de week bij Van Aynem tegenkomt. Dat hij meteen begint te gooien en zo. Precies.
0: Kees, we gaan het hebben over de guilty pleasure.
1: Yes.
0: Guilty pleasure. Deze week is die van mijn zwager Frank Vergalen. Die was vorige week zaterdag jarig. Dus bij deze Frank nogmaals van harte gefeliciteerd.
1: Van hartelijk gefeliciteerd, Jachie.
0: En hoop dat je een hele mooie dag hebt gehad.
1: Ja.
0: En ik vroeg je wat mogen voor je draaien. En toen kwam je eigenlijk vrij snel al met dit nummer. En ik weet dat je groot fan bent van Pink Floyd. En daar maakte Roger Waters zeker een heel belangrijk deel van uit.
1: Ja, zeker.
0: Wat gaan we voor je draaien? We gaan voor je draaien Comfortably Numb. En de solo-versie van Roger Waters die uitgebracht heb in de lockdown tijdens de corona. Ja, dat heet ook de lockdown sessies. Dus we gaan voor je draaien, Frank. Roger Waters, Comfortably Numb.

ease the pain, get you on your feet.

0: En na Roger Waters met Comfortably Numb, waar trouwens ook zijn dochter nog in te horen is. Fantastisch nummer die een speciaal draaide voor Frank Vergale voor zijn verjaardag van vorige week. Luisteren we nu naar Mason Williams en daar sluiten we het eerste uur van tussen 12 en 2 mee af voor deze dag. Na het nieuws van 1 uur zijn we weer bij jullie terug. Dus blijf lekker luisteren. Tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Tot zo, Kees. Doei, hè.
1: Doei.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
5: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
6: Welkom terug hier in de studio van Radio Stad Montfoort voor het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. We hebben er weer heel veel zin in.
7: Ja, zeker nou en of.
6: Ja, ja. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben zometeen uiteraard een Nederlandstalig verzoeknummer. We hebben het cabaretfragment. De Kees Classic komt voorbij. De artiest van de maand kan nog een keer voorbij komen. En we hebben ook nog, let op. Goedemiddag. Een tweede interview.
7: Ja, klopt. En volgende week zullen we ook eens even aandacht gaan besteden aan de top 100 weer.
6: Ja,
7: we
6: gaan met rappers langzaam maar zeker wel weer aan te komen inderdaad.
7: Zeker
6: te
7: weten.
6: We hebben wat plannetjes om dat misschien anders te doen. Maar daar moeten we nog even met de groep goed over
7: gaan. Ja, ik heb geen idee wat jullie willen, maar ik wacht wel even af wat de plannen zijn. Hè?
6: Ja, Kees, we vinden het erg moeilijk om het je te vertellen.
7: Ik sluit gewoon, 19 december niet aan en dan komt het helemaal goed.
6: Nee hoor, zeker niet. Het interview trouwens. Wat we nog gaan houden is met Martin Kolfschoten van Ons Genoegen vanwege het Oktoberfest dat ze komende week gaan houden.
7: Ja.
6: We beginnen met een van de misschien wel de beste band die ooit bestaan heb.
7: Ja.
6: En daar hoeven we niet om te liegen.
7: Nee, inderdaad niet.
6: Het nummer heet Norwegian Wood. Ja, en de kenners die weten al over wie we het hebben.
7: Over de Beatles.
6: De Beatles.
7: Komt-ie.

0: En na de beste band die misschien ooit wel bestaan heeft, was dit. In ieder geval denk ik de beste band die Zweden ooit geproduceerd heeft.
1: Dat denk ik wel zeker.
0: Alhoewel, het zijn best goede artiesten uit.
1: Komen heel veel, maar dit is wel denk ik ook weer de voorloper voor...
0: Voor heel veel anderen
1: in Zweden.
0: En met dit nummer hebben ze daar toen ook meegedaan met het Songfestival?
1: Ja, Songfestival. Ja. Ja, toen gewonnen.
0: Wat vind je er trouwens van dat Nederland toch weer meegedaan?
1: Ja, ik vind sowieso een wassenneus dat hele...
0: Okay.
1: We denken, ja, bij God jongens, er zijn toch wel andere dingen waar we ons druk over kunnen maken.
0: Nou ja, precies.
1: Alleen dit geneuzel.
0: Ik ben niet zo van zo'n kwestie.
1: Nee, nou goed, als je dan toch gaat en je zou Davina Michel sturen, dat begrijp ik dan nog wel. Mm-hmm. Dat is net als Anouk, die hebben gewoon al wat schijt aan het doen de dingen.
0: Dat verschrikkelijk goed.
1: Maar
0: is Davina Michel niet al een keer geweest?
1: Nee, die wil wel heel graag. Okay. Dus, als je gaat, dan moet je ook meteen maar de beste sturen dan.
0: Zeker, dan moet je een topper neerzetten.
1: Zo is het.
0: En niet een Indiaan.
1: Nee, en die
0: Sieneke.
1: Ja, en hoe heet die andere gozer nou ook weer? Die Joost.
0: Die nooit opgetreden
1: heeft. Nee, dat bedoel ik dus.
0: We gaan het over heel wat anders hebben, Kees.
1: Juist.
0: Het Nederlandstalig verzoeknummer. Ja. Ook daar hebben we weer iemand voor gevonden die afgelopen week jarig was. Vorige week zondag was ze jarig. En hebben we het over Jessica de Vroege.
1: Ja.
0: En bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Jessica. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En ik weet je kan nu niet luisteren omdat je een fotografieklus hebt vandaag. Maar je zou het morgen kunnen naluisteren. Dat zou je ook wel doen. En je was erg teleurgesteld. Stelt dat Mams niet meer op de radio is.
1: Nee.
0: Anders had hij heel graag een verzoeknummer voor je gedraaid. Maar goed, dan zijn wij er. Dan nemen wij dat gewoon
1: dan
0: over.
1: Dan nemen wij het gewoon over, zo is het toch.
0: Dus ik vroeg Jessica, wat mogen we voor je spelen? En toen kwam je met dit redelijk nieuwe nummer van Thomas Acta, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Een heel setje bij elkaar. En het nummer heet Als ik je weer zie. En we gaan hem graag voor je draaien. En ik hoop dat je een hele mooie verjaardag hebt gehad, Jessica. Zo niet, dan hoop ik dat je... Volgend jaar wel even, volgend jaar.
2: Slecht verhaal.
1: Nee hoor, nog hartelijk gefeliciteerd.
0: In ieder geval, geniet ervan. Nee.

0: En na het Nederlandstalig verzoeknummer, als ik je weer zie, van Thomas Acta, Paul de Munnik, Maan en Typhoon, was dit Brett met Baby I'ma Want You. En die kwam van Kees zijn verlanglijstje.
1: Lekkere muziek gemaakt door Brett.
0: Ja, zeker.
1: Absoluut.
0: We gaan weer verder met het cabaretfragment.
1: Ja, inderdaad.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. Vandaag heb ik eens gekozen voor een stuk, een sketch, heet het dan, ja, misschien, van Roué Verveer, de Surinaamse grappenmaker. Thuis is de situatie dat hij moet soms klusjes doen natuurlijk, zoals wij mannen altijd wel klusjes moeten doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Alleen, hij wil daar wel duidelijkheid in hebben.
1: Ik begrijp het.
0: Ja, ja, precies. Wij begrijpen het helemaal.
1: Ja.
0: Nou, Roué Verveer maakt het volgende mee, Kees. Luister en huiver.
3: Misschien herken je dit voorbeeld. Mannen. Ik ben laatst 3 dagen lang een paar keer per dag mijn huis in en uitgelopen. 3 dagen lang een paar keer per dag zo door de deur. Naast de deur lag er een zak. Ik heb die daar niet neergelegd. Dat is niet mijn zak. Ik stel geen vragen over die zak. Niemand vertelt me iets over die zak. Iemand heeft die zak waarschijnlijk daar neergelegd met een bedoeling waar ik helemaal niks mee te maken heb. Die zak stoort me niet. Ik kon er makkelijk overheen. Je kan 2 uur lang kapot gaan van het lachen met een vrouw en binnen 1 seconde is ze boos op je. En je hebt nooit een idee waar het vandaan komt. Aan het eind van de 3e dag heb ik een hele boze vrouw. Roué, ik heb je nou al 3 dagen bekeken. En ik denk, zo, wat heb jij veel tijd, zeg. Maar strijken, Omar. Ik heb het niet gezegd. Ik ben niet gek. Ik heb er al 3 dagen bekeken. Kun je niet aanvoelen dat je die vuilniszak moet weggooien? En hebben we daar 2 uur lang zo'n discussie. Tenminste, zij heeft 2 uur lang een discussie met mij. Want ik zeg niks. Het enige wat ik denk is, schat, mijn lieve schat, bespaar dat lieve hoofdje van jou 3 dagen ergernis. En zeg gewoon vanaf dag 1, Roué, daar ligt een vuilniszak. Kun je die weggooien? Wij horen dat. Wij verwerken dat. En gaan over tot actie. En binnen 3 minuten is het gepiept. Zo kan het ook.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.

0: Nieuw uit, de Kings of Leon hebben een nieuw nummer geschreven. Is 10 september uitgekomen en het heet My Whole World. En ik moet zeggen, ik vind dat wel weer een lekker nummer wat hij
1: heeft gemaakt. Ja, zeker te weten. Nou en of, absoluut. Ja, wat ik tegen jou zei, hoe heet het? Snow Patrol. Ik heb ook een nieuw nummer met samen met Kylie Minogue. Ja. Minogue. En dat was echt een geweldig nummer.
0: Dat is een goede om volgende week te draaien. En een paar weken geleden hebben we ook een nieuw nummer van U2 gedraaid. Ja, en inmiddels is ook het hele album uit.
1: Ja, gisteren bestonden ze 50 jaar. Gisteren was de hele dag aandacht ervoor op de radio.
0: Ja,
1: even nog iets anders waar ik aandacht voor wil vragen. Ja. Want wij vergeten nog wel iemand te feliciteren.
0: Oh, ja.
1: Die is vandaag jarig.
0: Onze Will is jarig.
1: Ja. En de kapster is er nou, die is nu Dennis aan het knippen en scheren. Dus, dus ik vind dit nu wel een goed uitgelezen moment om eventjes te feliciteren.
0: Als de kapster nu met Dennis bezig is, ik stel voor, ik doe 50 euro in de pot en scheer hem helemaal kaal.
1: Ik doe mee.
0: Het zal 100 euro voor de kapster die nu met Dennis bezig is.
1: Geweldig.
0: Die hij altijd dus even pakken.
1: We zullen zo zien hoe die hier achter de studio verschijnt. Hey Kees. Nee, maar hartelijk gefeliciteerd wil ik je.
0: Ja, zeker. Wil van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.
1: Zo is het.
0: Hey, jij hebt inmiddels je briefje klaar.
1: Ja, zeker.
0: Het orgeltje is opgepoord. Dus we gaan eens even kijken of hij het nog doet.
1: Ja, zie je. Kees.
0: De Kees Classic en jij gaat het hebben over Sophie B. Hawkins.
1: Ja, dat klopt. Sophie Ballantyne Hawkins, trouwens een verschrikkelijke vervelende jeugd heeft gehad.
0: Okay.
1: Wordt op 1 november 1964 geboren in New York, USA en groeit uit tot een singer-songwriter, multi-instrumentalist en schilderes. En haar nummers gaan grotendeels over seks en haar eigen biseksualiteit. Maar ook over seksueel misbruik, wat haar vanaf haar 10e is overkomen, en anorexia, wat ze vanaf haar 14e had. Ze gaat op latere leeftijd studeren aan de Manhattan School of Music en start in de jaren 80 haar carrière op met de rol van percussioniste in de band van Brian Ferry. En als deze haar uit de band gooit in 92 schrijft ze haar eerste top 10 hit en start haar solo carrière. Ze levert 8 albums af in haar carrière met wisselend succes, want de ene flopt compleet terwijl de andere het Billboard Top 100 haalt. Tegenwoordig treedt ze alleen af en toe nog op in Amerika en ligt haar focus bij de schilderkunst. Geniet nu van het muzikale monument en allereerste tophit uit 1992. Damn, I wish I was your lover. Sophie B. Hawkins.

0: De heerlijke klanken van Led Zeppelin met het fantastische nummer Ramble On.
1: Ja, daar wil je altijd blijven.
0: Altijd blijven. Luister hier graag naar.
1: Ja,
0: en daarvoor Sophie B. Hawkins met Damn, I Wish I Was Your Lover als Case Classic.
1: Ja.
0: We gaan het weer eens hebben over de Guilty Pleasure Case.
1: Yes.
2: Jij begint vast.
3: Dit is de artiest van de maand.
0: Nee, dat bedoel ik ook. Ik maak de eerste fout. We hebben het over de artiest van de maand.
1: Ja,
0: niet de Guilty Pleasure.
1: Nee, ik kan wel zeggen.
0: Ja, jij zei al gewoon ja.
1: Ik was meteen helemaal in de war. Zeg je me in het warretje zijn?
0: Ja, alles staat in de war. Artiest van de maand. Dolly Parton. Volgende week. We moeten het nog wel even over hebben.
1: Ja.
0: Wat we de komende maand gaan doen.
1: Klopt.
0: Maar dat gaat vast goed komen.
1: Ja.
0: Dolly Parton. Ik zei het eerste uur al toen we trouwens 9 to 5 draaiden. We gaan afsluiten voor deze maand met Dolly Parton. Islands in the Stream.
1: Ja.
0: Ook een van haar grotere hits. En het is een lekkere meezinger.
1: Absoluut, zeker.
0: Dat gaan we maar eens doen.
1: Ja.
0: Dolly Parton, samen met Kenny Rogers trouwens.

0: Dolly Parton, in dit geval samen met Kenny Rogers, Islands in the Stream. En het was de laatste keer als artiest van de maand.
1: Het is wel goed dat je het zei, dat Kenny Rogers, want anders had Dolly Parton wel een hele zware stem
0: geweest. Een rare stem geweest dat ineens begon. Hey, het is langzaam oktober aan het worden.
1: Ja.
0: En dat betekent dat de Oktoberfesten er weer aan gaan komen.
1: Ja.
0: Sterker nog, in München is het inmiddels al een groot feest bij de grote wei daar.
1: Oké.
0: Dat betekent ook in Montfort dat de Oktoberfesten eraan komen. En ja.
1: Ja, ik hoor ze eraan
0: komen. Ze zijn begonnen.
1: Ze zijn al begonnen.
0: Uiteraard ook muziekvereniging Ons Genoegen zal weer een Oktoberfest neer gaan zetten. En daarvoor hebben we Martin Tollerschoten aan de lijn. Martin, een goede middag.
2: Ja, goedemiddag mannen.
1: Goedemiddag Martin.
0: Hoe is het met Martin?
2: Ja, met mij goed.
0: Goed zo.
2: We hebben een roerig weekje achter de rug.
0: Ja, zeker.
2: Zoals
0: iedereen
2: wel weten.
0: Ja.
2: We hebben afscheid moeten nemen van iemand die 71 jaar lid was van onze vereniging.
0: Ja.
2: En dat doet pijn, maar we hebben het heel mooi muzikaal kunnen begeleiden.
0: Ja.
2: En daar zijn we trots op hoe we dat met z'n allen gedaan hebben. Dus het brengt mensen ook weer dichter bij elkaar. Zo is het ook.
0: Dat is ook weer waar. Ik moet ook zeggen...
2: We zijn echt een icoon verloren. Dat is echt
0: een zoon, misschien ook wel een vader.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. En dat is pijnlijk. Maar we moeten door. En het Oktoberfest staat gepland. En Jan zou nooit gewild hebben dat we er ook iets maar voor gaan laten.
0: Zo is dat, ja.
2: Dus we gaan ervoor. Over een goede week zijn we met z'n allen in Oostenrijkse sferen.
0: In Oostenrijkse sferen, zo is dat, ja. Want wat is de datum van jullie Oktoberfest, Mart?
2: 3 oktober.
0: 3 oktober, ja.
2: Dus dat is niet vandaag, maar volgende week.
0: Volgende week zaterdag, precies.
2: We beginnen in de middag rond 2:30 met de eerste kapel op het podium.
0: Ja.
2: En wordt gehouden bij ons in ons eigen clubgebouw, in de Notenbalk.
0: Ja, precies.
2: En die hebben we recent wat aangepast, zodat er een grotere bar in zit.
0: Ik heb het inderdaad gezien. En wat ik ook wel heel mooi vind, is dat de Jan de Koning bar is gaan heten. Dat doen jullie goed. Ja.
2: Ja, Jan heeft dat niet meer in het echt kunnen zien, maar hij heeft wel de foto's kunnen zien.
0: Oké.
2: Hij was uiteraard super trots op dat we dat voor hem gedaan hadden.
0: Ja.
2: Maar zijn naam mag nooit gekeken worden.
0: Nee, zeker. Dus, dat zal in dit geval ook...
2: Is dat in ieder geval gekoppeld.
0: Zeker. Je zegt 2:30 gaan jullie starten volgende week. Wat kunnen de mensen verwachten, Martin?
2: Nou, het is eigenlijk een continu live muziekprogramma. Er komt elk uur een nieuwe kapel op het podium. En dat zijn hele grote formaties en hele kleine formaties.
0: Ja.
2: Het is helemaal hot. Het is nu de 7-mans formaties. Het is een hele kleine bezetting.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk dat is prachtig om naar te luisteren. Maar het is ook heel fragiel, hè? Dus als je een foutje maakt, dan hoor je hem gelijk.
0: Precies, ja.
2: En dus dat maakt het voor de muzikanten spannend. Maar zolang er mensen in de zaal zitten die ze kunnen beroeren, dan komt dat heus goed.
0: En als ze maar eerst genoeg bier inzetten, dan horen ze het toch niet?
2: Ja, dat helpt wel.
0: Ja, nee, maar dat is niet de bedoeling. Voor jullie de bedoeling dat er gewoon goede, leuke muziek gespeeld wordt en dat iedereen daar plezier van hebt. En dat biertje, dat komt dan vanzelf wel.
2: Ja, en die hoort er ook zeker bij, hoor.
0: Ja, precies.
2: Die zullen bier zijn er natuurlijk. En voor de inwendige mensen is er een brood.

0: je bal gehakt en braad wordt er natuurlijk over. Ja. Dat hoort er ook allemaal bij. En dit jaar voor het eerst hebben we een flinke frituurpan geregeld. Dus een patatje kan er ook gestoord worden.
1: Kijk, helemaal goed. En dat allemaal volgende week zaterdag in de notenbalk bij jullie. Tot hoe laat zal het doorgaan, Martin?
0: Ja, dat duurt ongeveer tot 12 uur. Daarna zal het wel eventjes duren voordat we de laatste de deur uit
1: op ons hebben. Ja.
0: Dat is dan altijd even zo.
1: Ja, of we moeten Kees gewoon hier houden, hè? Dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook.
2: Nee, Kees is er niet, want die moet van 9 tot 12 ballen draaien bij de bingo.
1: Oh, je moet bij de bingo, ja. Dat gaat
2: dus
1: ook.
2: Ik ga wel even kijken, maar dat zal dan 's middags zijn.
1: Ja, precies.
0: Nou, van 9 tot, moet je tot 12 uur s'avonds ballen draaien,
2: Kees? Ja, hier bij de bingo, de lange bingo van de Radio Stad Montfort. Dus ja, dat is dan...
1: Kees is eindelijk uit de kast gekomen, Martin. Dus,
2: ja, weet je, dat soort taken zijn voor de voorzitter.
0: Ja, heel goed.
1: Mensen kunnen volgende week gewoon bezoeken. Is er een entreeprijs of is het gewoon inloop?
0: Al onze activiteiten is altijd gratis toegang. Ja, we vinden het altijd alleen maar fijn dat zoveel mogelijk
1: als de mensen komen luisteren. Ja.
0: Je mag in ledenhozen komen of in een dirndl als je dat leuk vindt. Ja. Als je man bent, mag je ook in een dirndl komen.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Dat komt, dat doe jij, hè?
1: Ja, kast wel verplannen.
0: Voor jou wel.
1: Ja.
0: En als het niet zo is, dan is het uiteraard ook helemaal prima. Entree is gratis, drankjes niet duur. En we maken er met z'n allen een mooie dag van. En daar gaat het voor ons om.
1: Daar gaat het om, zeker. En allemaal in nagedachtenis van Jan uiteraard.
0: Juist.
1: Helemaal goed, Martin. Het klinkt allemaal weer heel gezellig en leuk wat volgende week gaat gebeuren. Ik hoop dat er heel veel volk op af gaat komen. En dat jullie ook als vereniging weer een hele mooie dag mogen hebben.
0: Ja, dankjewel. En jullie bedankt dat ik het wel even mocht vertellen.
1: Zeker, geen enkel probleem.
0: Oké.
1: Goed zo, Martin.
0: Bedankt met de uitzending.
1: Dankjewel.
2: Bedankt. Yo. Hoi hoi.
1: Martin, groetjes.
2: Hoi.
1: Martin Koolschoten, volgende week zaterdag dus in de notenbalk hier in Montfort.
2: Ja,
1: de oefenruimte van ons genoegen.
2: Supergezellige
1: ruimte. Ja. Met inderdaad een nieuwe grote bar. Dus het kan aan alle kanten alleen maar goed gaan. Dus ga er lekker naartoe als je daar zin in hebt volgende week. We hebben nog een nummertje klaarstaan van een groot Amerikaans artiest, Kees.
2: Ja.
1: Hij stond bij jou op je verlanglijstje al een tijdje. En we draaien hem graag een keertje. Het is Don McLean.
2: Ja.
1: En wat heb jij met Don McLean?
2: Ik vind het is een hele bijzondere artiest, laten we dat even opstellen.
1: Okay, ja.
2: Maar ja, hij heeft wel geweldige muziek gemaakt, absoluut.
1: We gaan hem lekker draaien.
2: Ja.
1: Don McLean met...
2: American Pie.

0: Dat was Don McLean met American Pie. Echte oude Amerikaanse kraker, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker te weten.
0: En het ging over Roy Orbison.
1: Ja, over dat is het begin wat hij zingt. De Day the Music Die. Was dat Roy Orbison omkomt met vliegtuigongeluk.
0: Precies. Wij zijn aan het einde gekomen van ons programma. De 2 uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre zit er helaas weer op. Maar ja, volgende week zijn we er weer wel.
1: Zo is het.
0: Dus blijf ons volgen.
1: En we hebben ondertussen artiest van de maand ook al.
0: We hebben wel wat voor bedacht. Het wordt meer een thema.
1: Ik denk het wel. Ja.
0: Hey, we bedanken Jessica Verschuijk. Die vertelde over de NK rolstoeldansen. Die over 3 weken in de shows georganiseerd gaat worden. We bedanken Frank Vergalen voor zijn guilty pleasure. We bedanken Jessica de Vroeger voor haar Nederlandstalig verzoeknummer. En we bedanken Martin Kolenschoten dat hij vertelde over het Oktoberfest wat volgende week in de Notenbalk in Montfort gehouden gaat.
1: Zo is het.
0: En we bedanken alle luisteraars weer voor het luisteren. En volgende week zijn we weer bij jullie terug. Een goed weekend allemaal.
1: Ja, een goed weekend. En tot volgende week weer.
0: En kusjes van ons.
1: Ja,
0: doei.
1: Doei.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
7: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
7: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek. Are you ready?

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOLT-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.
3: Let's go.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.
4: Je suis désolé. Sono spiacente.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet de zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: when I spent the summer on you.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje.
4: Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
5: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
6: Radio Stad Montfort.
5: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

Oh, we gaan beginnen.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

Thank you.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radio bingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
3: Deine Liebe ist perfekt, weil sie so nach Leben schmeckt.

En welkom luisteraars en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Weer de komende twee uur weer veel Duitsstalige muziek. Maar aan het eind van de uitzending in de tweede uur gaan we weer even overstapje doen naar het Junior Eurovisie Songfestival. De Nederlandse versie daarvan, dat doen we elk jaar rond deze tijd. Want op 19 september was de grote finale van het Nationaal Junior Songfestival voor diegene die straks in Malta Nederland gaat vertegenwoordigen. Dat in het tweede uur. In het eerste uur nog twee platen van het album van de maand van die Spekkies. Hun album heet nog steeds 20-jarig Schneidig Ontweeks en heel veel gezellige muziek. Hansie Vogel, daar begonnen we mee. Deine Liebe is perfect. Ook nog een artiest van de week in het eerste uurtje. Die komt ook nog voorbij. Dat zijn die slakeragenten, oftewel Herz 2. En er komen ook onder andere mooie muziek voorbij van die Grubetalen, Jo en Josephine. Mark Pierger, die Veldbergen, Gesiese Messner. Jolina Dreels en nog hele veel andere gezellige artiesten. Die u de gezellige muziek laat horen. Zoals ik al zei, begonnen we met Hansie Voogd. Maar we gaan verder met een andere grote in de volkstimmelige slager muziek. Die Nokkies, daar gaan we zo mee verder. En we gaan natuurlijk net zoals afgelopen weken in kwartetjes draaien. Keine andere waar wie doe van de Nokkies komt nu voorbij. Ik wens u nog veel luisterplezier bij deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek. MUZIEK

0: Ja, dat waren de muziek van die schöne oorlogstijd van Original Alpen Ome Kreiner. En daarvoor Joe en Josephine, Sugar in the Morning, die Krubbetaler, Boyage in de Heimat en Keine Andere Waar We Do van de Nokkies. De volgende platen die ik heb klaarstaan is het album van de maandplaat, 20-jarige Schneider Unterwegs. En dat is van natuurlijk van die Spekkies. En de titel heet Beim Hutenabend. En daarna gevolgd door Mark Pieger, Die Veldberger en cursiste Messner. Maar we zullen het even een beetje omdraaien. Die Spekkies, Mark Pieger, cursiste Messner en Die Veldberger komen voorbij. Het komende kwartetje hier bij Immer Wiener Volksmuziek. Maar we beginnen met de artiesten van de maand, die Spekkies, Beim Hutenabend.
1: Umgeht's, zugeht!

Ja, je hoorde de plaat van de mensen uit het Schwarzwald, die Veldbergen, de varende muzikanten. Precies, de mensen daarvoor met de gezellige instrumentale, de bohemische traum. Mark Pieger uit het Zinnetaal met Roef Mag aan Wendy Singlebeest en de cd van de maand, de Spekkies bij m'n hoedenavond. We gaan snel verder met de volgende muziek. En dat is dus de band van de week, oftewel de artiest van de week. En dat zijn de twee mannen van de Slakeragenten. En ze noemen zich ook wel Hertz to Twee. En we gaan natuurlijk heel veel gezellige muziek van hun draaien, zoals elke week, met de artiest van de week, met de artiest van de week. En de Slakeragenten, dat zijn de twee mannen van ze zijn pas net begonnen en ze hebben al een paar hitjes op hun naam gezet. En we gaan drie nummers van hun draaien. We beginnen met Giulia, Lena en Bella Italia. We gaan luisteren naar Hertz.2, die Slakergiganten, als artiest van de week bij Immer Wieder Volksmuziek.

0: Die key is niks voor me. Dat is hun titel die we zo meteen gaan draaien. Daarna volgt nog Julina Drews, de dochter van Jurgen Drews, Jonathan Mel en Neon. Maar eerst de artiest van de maand, die Spekkies, hier bij Immer Wieder Volksmuziek.
1: Hey, KI, spiel mal lied voor die Spekkies.
2: Ja, Manfred, das mache ich doch gerne.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Welkom terug bij deze tweede gedeelte van deze uitzending van Ime Wiener Volksmuziek. We hebben weer heel veel gezellige muziek voor u klaarstaan. En we begonnen met Sandra en die Vrijheid des Lebens. We hebben nog één plaat van de album van de maand, van die spekkies. En ook nog de coverplaat van deze week, die gaan we draaien. En ik zie dat ik twee platen heb van de spekkies. Ja, twee platen van het album van de maand. En aan het eind van de uitzending gaan we weer even, zoals ik al eerder zei, terug naar 19 september. En dat was de finale van het Junior Eurovision Songfestival voor Nederland. Daar besteden we elk jaar, als dat aan de beurt is, aandacht aan hier bij Ime Wiener Volksmuziek. En dan gaan we de nummers draaien van al de artiesten, of al de kinderen die daar hebben opgetreden. En natuurlijk ook de winnares gaan we laten horen. Ja, dat was het dan even voor deze keer. We gaan zo luisteren naar Wind, was wind als goed wiert. En we begonnen met, ik weet niet of ik het al gezegd heb, met Sandra, die Vrijheid des Lebens. Daarna Wind komt de Pandauer en dan krijgen we nog die Close Talen. Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze uitzending van Ime Wiener Volksmuziek. En ook dit uurtje veel luisterplezier.

Ja, dat waren die Kloostertaler, een band uit, uit het Kloostertaal natuurlijk. En ik was er wel een fan van destijds. In 2010 stopten ze ermee en in 1976 waren ze begonnen met de muziek uit het Kloostertaal. En Marcus Wolfhard en Gary de Kloostertaler die zijn solo gegaan. We gaan nu luisteren naar, daarvoor hoor je nog ook een grote bekende band die Paul Dauer en Komlas Minnesnicht erfileren. En Was Wenn Alles Goed Werd van Wind kwam ook nog voorbij. En dan gaan we nu naar het album van de maand, 20-jarige Schneidig Unterwegs van Die Spekkies. Blitz Bojaiser komt voorbij. En daarna de coverplaats van deze week van Casey and the Sunshine Band uit de jaren 80, Give It Up. En Give It Up van de Two Moon Beats. Dat zijn twee zangeressen die dus dat nummer een nieuwe beat hebben gegeven. We gaan eerst eens luisteren naar de Blitzbejaarischer van Die Spekkies en daarna de coverplaat van deze week hier bij Iwe Wieren.

Ja, dat waren de Moonbeats met Give It Up. En Casey en de Sunshine Band met ook Give It Up. En ik had nu volgens mij een plaat klaarstaan van het album van de maand. Maar die hebben het eerste uur al gedraaid. Dus die gaan we natuurlijk niet meer draaien. En ja, we gaan dus nu verder met die Kasteroute Spatzen en de trompetten van Kasteroute hier bij Immer Wiener Volksmuziek.

Ja, je hoorde Zemone van Louis Deloise. En daarvoor Julia Lindholm met Taxi nach Paris. En dan uit het Kasteroet de trompeten van Kasteroet. Dus van Kasteroet met de taxi naar Paris. En daar een mooi concert. En dan even luisteren naar in Parijs naar Louis Deloise. De winnares van het Eurovisie Junior Eurosong van 2025. Dat was even een stapje over naar nu. Naar 19 september. Het internationale Junior Songfestival finale in Rotterdam. Met Nolan, de Crossovers, Fayenne en Maria. We gaan de platen draaien van die uitzending. En dat doen we elk jaar rond deze tijd als het Junior Songfestival is geweest. Bij Imiwi de Volksmuziek. Ja, ik weet dat je daar toch ook aandacht aan moet besteden. Want het wordt volgens mij niet zo vaak op de radio gedraaid. We gaan dus luisteren naar het centrale nummer. The Make It Happen. The Crush van Nolan. En de groep met de drie meiden en drie jongens. Ze noemen zich de Crossovers. En de titel is ook de titel is ook de Crossovers. We gaan dus eerst luisteren naar Make It Happen van alle finalisten van het Junior Songfestival 2026.

Ja, je hoorde natuurlijk de crossovers van het Junior Songfestival. En daarvoor Nolan met Crush. De volgende was eigenlijk mijn favoriet. Dat was een heel leuk nummer, maar helaas heeft het niet gehaald. En de winnares komt daarna. Here I am, hier is Fayenne. En daarna de winnares, Maria met Stronger Together. En het nummer voor tegenpesten, Stop Right Now, van weer de hele groep bij elkaar. Maar we beginnen eerst met Here I Am.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Bye-bye. And don't be afraid of the dark.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.